0: is de nieuwsupdate.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. Een nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend

0: now. You wanna my kind. Radio
1: BFM. Vanaf nu in heel Limburg en Noord-Brabant via DAB+ en online via radiobnt.nl.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Ben jij de volgende postcode-loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Oh, wat een geld.
7: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode-loterijwinnaar?
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
11: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Met Buutma.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen, maar houdt die optie nu nog even open. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en zondag waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. De Amerikaanse strijdkrachten vielen 3 Iraanse olietankers aan, waarna Iran claimde een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg en kwam in een weiland terecht. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld op te halen voor het onderzoek. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht. Tussen Hintham en Kerkdriel, 7 kilometer, 10 minuten. Ook de A29 naar Rotterdam staat erbij. Tussen Numansdorp en Oud-Beierland, 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik Kreutzer.

Ja, je bent ons nummer niet vergeten. Ja. Via de DAB op kanaal 7C. Daar vind je ons. En natuurlijk via de website www.radiobnt.nl. Dat zijn onze numbers. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is maandag. Ja, daar gaan we weer.

Ja, Medusa, the peace of your heart. Daarvoor Samuel Welten en Russo met Boom. Ja. Een beetje minder. En Bakermat hadden wij voor je met Ronnie, I love life.

Het is de maandag 7 september. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen... die zijn afgelopen zaterdag ter dood veroordeeld door de rechtbank in Caïro. Ze zijn schuldig bevonden aan meerdere drugsdelicten. Ja, de rechtbank die oordeelde dat presentatrice en mediapersoonlijkheid Sarah Khalifa en de 11 anderen schuldig zijn aan de vorming van een criminele organisatie die betrokken was bij de import van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Ze zijn ook veroordeeld voor illegaal wapenbezit. Ja, en deze 12 die worden opgehangen, kunnen nog in beroep gaan. In totaal stonden 28 mensen terecht. 9 van hen die kregen een levenslange gevangenisstraf. En 7 verdachten die werden vrijgesproken. In de rechtszaal werden 20 getuigen gehoord. En ook werden berichten, foto's en video's als bewijs geleverd. En volgens het Egyptische Openbaar Ministerie gebruikte de groep een woonhuis als drugslab. En deze Khalifa die werkte als presentatrice bij verschillende tv-zenders. En ze is vooral bekend van het misdaadprogramma Mission Impossible. Ze werd in april vorig jaar al gearresteerd. 2 verdachten in deze zaak die zijn al gevoerd vluchtig. Ja, je ziet hoe ze dat dan doen in Egypte. Ik denk hier in Nederland in Overasselt, ja, daar pakken ze dan 34 mensen op. Die zouden schijnbaar collectief gestraft worden. Ja, na een taakstrafje van 180 uur staan die gasten weer in het normale leven. En daar in Egypte zeggen ze, ja jongens, het is bewezen, jullie zijn veroordeeld. Jullie worden alle 12 opgehangen. Het gaat misschien wat ver. Maar ik denk toch, als dat in Nederland ook een beetje strenger zou zijn... Ja.

0: Ja, ja, ja. 1997, Nathalie Imbruglia. En Tom. Even Flitsmeister erbij pakken voor deze maandagmorgen. We zijn momenteel aan het controleren op snelheid op de A76 tussen de grens met België en Geleen bij 1.2. De A76 de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.5. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 Eindhoven en de grens met België bij 18.1. De N270 Eindhoven bij 5.1. De A77 Boksmeer richting de grens met Duitsland 3.9. De A59 Den Bosch-Breda bij 121.7. De mobiele flitspaal op de N640 bij Hoeven. Die staat er ook nog steeds bij 9.7. Dan de A16 Dordrecht-Breda 49.9. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.6. En de A58 heb ik voor je tussen Bergen-op-Zoom en Goes. Daar staan ze nog steeds bij 140.7.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer helaas. Maar met name op de A2 vanuit Maastricht file tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. 30 minuten, 5 kilometer. Komt door bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Ook de A59 vanuit Den Bosch staat erbij. Voor knooppunt Zonzeel 10 minuten bijna. En tenslotte nog even langs de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven file vanaf Valkenswaard. Ongeveer 5 minuten aan dagelijkse drukte. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
4: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio B.

0: 2012 en dit voor Fun and Some Nights.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, daarvoor Keith Ryan nog een keer en Bruno Mars. Ja, nieuws uit de showbiz. Prins William, die woont volgende week, dus deze week, namens zijn vader koning Charles de uitvaart bij van de Noorse koning Harold. De Britse troonopvolger die eist voor de plechtigheid op 9 september reist hij naar Noorwegen. En dat heeft Buckingham Palace afgelopen zaterdag bekendgemaakt. Het is gebruikelijk dat de Britse monarch zich bij de uitvaart van een buitenlands staatshoofd laat vertegenwoordigen door een ander lid van de koninklijke familie. En de film Spider-Man, The Brand New Day, die heeft een nieuw record te pakken. Volgens Variety Magazine is er namelijk nog nooit in de geschiedenis een film geweest die binnen 6 weken in de VS een opbrengst oplevert van $900 miljoen. Het record, het vorige record, stond op naam van Star Wars. De film The Force Awakens uit 2015. En Kim Kardashian en Kanye West die waren afgelopen zaterdagavond allebei aanwezig tijdens het eerste soloconcert van hun dochter Northwest. Het gebeurt niet vaak dat het ex-koppel tegelijk op een evenement verschijnt. Het concert van de 13-jarige Northwest vond plaats in een theater in Chicago.

Ja, en Bibi Rexha die is klaar met de aanhoudende opmerkingen over haar lichaam. Dat heeft de Amerikaanse zangeres geschreven in een bericht op X. Ik weet niet wat ik met mijn borsten aan moet. Ze zijn gewoon zo enorm geworden. En ik haat de heteromannen in mijn reacties die alleen daarvoor komen. En aan de andere kant wil een meisje zich toch gewoon sexy kleden. Dat heeft ze gisteren aan haar volgers laten weten. En Gordon is naast de presentator en zanger nu ook trouwambtenaar. De entertainer liet via social media weten dat hij is beëdigd tot de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Jack and the Belly Dancer. Zometeen naar achter bij je terug met onder andere Wat Wakker Plaat. Ik heb jarige artiesten voor je. En heb je iets te melden, laat het ons weten via radiobnt.nl. Vandaag trouwens, deze maandag, zijn we compleet. Zometeen Tim, daarna Duncan. Roger Schepers is terug van vakantie. En vanavond Raoul Moreau. Hou je van ethisch muziek? Moet je zeker vanavond luisteren tussen 7 en 9. Over ethisch muziek gesproken. Onderweg zometeen Wet Wet Wet.

0: BNT.
1: BNT.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een recordaantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits komt verder en verder op gang in de regio. Het is wat drukker aan het worden, bijvoorbeeld nog steeds op de A2 bij Eindhoven vanuit het zuiden. File voor knooppunt De Hocht, een kwartier ongeveer door een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. Wel een ander ongeluk op de N2 vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven 20 minuten. Je hebt 4 kilometer vertraging. Verder nog andere zaken, zo ook de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en knooppunt Ridderkerk een kwartier. Dan file van bijna 15 kilometer. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Erik

1988, wekenlang nummer 1, deze Wet Wet Wet. En Angel Eyes. Vrienden, wij zeggen welkom, de maandag. Ja, de dag dat je normaliter weer aan een nieuwe werkweek gaat beginnen. Of dat je misschien wel begint aan je vrije dagen. Het zou zomaar kunnen. Wij zijn blij dat jij erbij bent op deze

Ah, Katy Perry, Last Friday Night. Daarvoor Tino, Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. En Alex Warren hadden wij voor je met Emerald Eyes. De maandag. 7-9 op de kalender. Wout van Aert heeft trouwens gisteren zijn tweede ritzege geboekt in de Vuelta España. Ja, de Belg van Visma Leasebike. Die was de snelste van een kopgroep in de door de hitte ingekorte rit naar Córdoba. Ja, en Kimi Antonelli gisteren heeft natuurlijk voor een sensatie gezorgd daar op Monza. De WK-leider won vanaf de 19e startplaats zijn thuisrace. En was daarmee de beste Italiaan die dat deed sinds 1966. Max die pakte gisteren de derde. Ja, ik vond het natuurlijk wel leuk dat honderdduizenden fans, Italiaanse fans, die dan staan te juichen voor Kimi Antonelli in een Mercedes. Ja. Moet toch een beetje pijnlijk zijn voor Ferrari, denk ik. En het Amerikaanse vliegdekschip US Abraham Lincoln is vertrokken uit een haven bij de Thaise badplaats Pattaya. Het schip lag daar sinds afgelopen woensdag voor de rust en ontspanning van de militairen. Ja, de bemanningsleden die zijn weer uitgerust. Hebben leuke tijden daar beleefd, denk ik, in Pattaya. Ja, en denk eraan, heb je iets te melden voor dit radioprogramma? Ga naar onze website radiobnt.nl. Onze Ed en Richard van de firma Rational. Luister ook. Hey Ed en Richard, welkom. Ja, wat een service bieden deze gasten van Rational. Jaren 80, Donna Summer op BNT.

0: Topic, Fireboy en Nico Santos met Buddy. Daarvoor Donna Summer. This Time I Know Is For Real. En dat speciaal van onze grote vrienden Ed en Richard van de firma Rational.
1: Ja.

Ja, ken je deze gasten nog? Jaren 90. Ja, jaren 90, take that. En die mannen van Take That, die zijn iets volwassener geworden en die hebben nieuwe muziek uitgebracht.

0: Hello. Take That en Michael Patrick Kelly hoorde je met Feel My Love. Even een update van Flitsmeister. We zijn aan het controleren op de A76 tussen de grens met België en Geleen bij 1.2. Op diezelfde A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.5. De A2 Weert-Echt 202.1. De A67 Eindhoven, de grens met België 18.1. De N270 Eindhoven bij 5.1. De A77 Boksmeer, de grens met Duitsland 3.7. De A58 Breda-Tilburg 50.3. De A59 tussen Breda en Den Bosch. In beide richtingen moet je even opletten bij 111.9. En de laatste heb ik voor je, de A16 in beide richtingen tussen Breda en Dordrecht. Dan moet je opletten bij 49.9. Ja, de ANWB.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere langs de A2 richting Den Bosch tussen Waardenburg en Kerkdriel. 4 kilometer, 10 minuten extra. Dan bergingswerk bij Eindhoven na een ongeluk op de N2 vanuit Maastricht gezien. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven heb je ongeveer een half uur extra. En ook nog andere files zoals op de N261 Waalwijk-Tilburg. Vanaf Kaatsheuvel tot aan Tilburg-Noord, 3 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In de Bredase wijk Heuvel zijn afgelopen nacht een Dixie, een scooter en afval bij een container kort na elkaar in vlammen opgegaan. Van het mobiele toilet en de scooter bleef vrijwel niets over. In Breda zijn de afgelopen maanden al zo'n 20 Dixies in brand gevlogen. De politie heeft de omgeving afgezocht naar verdachten, maar er is toch niemand aangehouden. Een verband tussen de brandstichtingen wordt onderzocht. Twee geparkeerde auto's zijn vannacht volledig verwoest door een andere felle brand aan de straat op de Opdevaart in Brunsum. De hulpdiensten kregen rond 3 uur 's nachts de eerste meldingen binnen. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, konden de voertuigen niet meer worden gered. De politie heeft de locatie afgezet en doet onderzoek naar de oorzaak, waarbij brandstichting niet wordt uitgesloten. En buurtschap Stuyvesant heeft met de indrukwekkende wagen Zeespiegel de hoofdprijs gewonnen op het bloemencorso in Zundert. Het is de derde keer in de geschiedenis dat het buurtschap de eerste plaats pakt, wat de feestvreugde in het 80-jarig jubileumjaar extra groot maakt. De jury beloonde het kunstwerk met maar liefst 644 punten, waarna de bouwers en figuranten de traditionele jubel inzetten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Avicii en Hey Brother.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Ronan Keating. Life is a rollercoaster. Ja. Zeg het maar. Ervaar je het leven als een achtbaan?

Ja, Noren die de overleden koning Harold een laatste groet willen brengen, moeten daarvoor tot 7 uur wachten. De wachtrij voor de kapel waar de koning ligt opgebaard is inmiddels 1,2 kilometer lang. Dat was gisteren. Oslo die bereidt zich intussen voor op de begrafenis van aanstaande woensdag. En om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de koning nog te zien, waren afgelopen weekend de openingstijden uitgebreid tot 11 uur 's avonds. Aan het begin van vorige week was dat maar tot 6 uur 's avonds mogelijk. Ja, en ik zag dat koningin Margaret, die is gisteren in het hospitaal in Kopenhagen opgenomen. Dat heeft het Deense Hof gemeld. Volgens het paleis is er een nieuwe bloeduitstorting in de heupstreek en lichte uitdroging bij de koningin geconstateerd. En Margaret zal naar verwachting deze week in het ziekenhuis moeten blijven, waardoor ze niet aanwezig zal zijn op de uitvaart van de Noorse koning Harald. Volgens het Deense Hof is de 86-jarige koningin opgewekt en maakt ze het naar omstandigheden goed. De kickbokser Badr Hari die mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De 41-jarige Amsterdammer die wordt namelijk verdacht van bedreiging, dwang en doxing. Hij werd vorige week dinsdag aangehouden. Wanneer de rechtszaak zal plaatsvinden is nog niet bekendgemaakt. En Bo Wilkes, die bekend is van de echte Gooise moeders, die heeft haar gezin uitgebreid met een puppy. En de puppy die heet Freddy. Ze heeft een video geplaatst op Instagram. En Kelly Osbourne die heeft na het overlijden van haar vader Ozzy Osbourne een pruik gedragen om haar gewichtverlies te maskeren. Dat heeft de televisiepersoonlijkheid bekendgemaakt aan de Daily Mail. En er is een petitie gestart waarin wordt geëist dat de rapper Macklemore niet meer langer het voorprogramma verzorgd in de looptournee van Ed Sheeran. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Aanleiding zijn de politiek getinte opmerkingen die de rapper afgelopen vrijdag en zaterdag maakte tijdens de shows in New Jersey. En Connie Witteman die is overgrootmoeder geworden. Haar kleindochter Soraya is bevallen van een dochtertje zonder te hebben geweten dat ze zwanger was. Dat heeft Connie Witteman afgelopen zaterdag gedeeld op Instagram. Ja, dan word je in één keer oma. Connie Witteman, beter bekend als Vanessa.

Ja, Eva Merckx, Who's Laughing Now? Ik heb jarige artiesten voor je. Gracie Abrahams, de Amerikaanse zangeres, die wordt vandaag 27. Dominique Rijpma van Hulst. Beter bekend als de Nederlandse zangeres Do. Ze wordt vandaag 45. Peter Heerschop, de Nederlandse cabaretier, die wordt vandaag 66. Chrissy Hynde, bekend van de Pretenders. Amerikaanse zangeres, die wordt vandaag 75 jaar. Nederlandse DJ, die begonnen is in met name in de danssalon in Eindhoven. Ik heb het over Fede Le Grand. Hij wordt vandaag 49 jaar. En vandaag is ook jarig de Amerikaanse zangeres Gloria Gaynor. Ze wordt vandaag 77 jaar.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: Lieve vuurwerken, .nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld, en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op, en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt achter ons, maar er zijn nog wel een paar plekken die opvallen. Het zijn vooral dagelijkse files, onder andere nog op de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Vlijmen ongeveer 10 minuten. Ook de A270 Helmond-Eindhoven staat file voor Eindhoven zelf. 3 kilometer en 10 minuten. En tenslotte nog de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

en Animal. Vrienden, wij zeggen welkom de maandag. Het begin van je nieuwe werkweek. Je bent net wakker. En laten we de week lekker beginnen met lekker weer.

0: Druwen van Direct. Heerlijk. Speciaal voor jullie allemaal. Jullie zijn onze vrienden.
1: Ja.
0: My friend. Daarvoor Monique Smit. Niet naar huis. Ja, als je vrachtwagenchauffeur bent en je bent momenteel onderweg, dan ga je misschien voorlopig nog niet naar huis. En Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. Ja, woensdag gaan heel veel openbaar vervoerbedrijven staken. En vandaag wordt bekend dat ook de werknemers van ABN AMRO, die sluiten zich morgen al aan bij de landelijke staking. Dat heeft de vakbond FNV bekendgemaakt. Meer dan 150 medewerkers die gaan staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de staking bij ABN AMRO duurt van 7 uur 's ochtends tot 21 uur 's avonds. Volgens het FNV Finance is dit de eerste staking van het bankpersoneel in deze eeuw. En de staking maakt dus deel uit van een bredere actieweek in aanloop naar de Prinsjesdag. Ja, de acties zijn gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op zaken als de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ja, de bank ABN AMRO boekte trouwens vorig jaar een miljardenwinst, terwijl ongeveer 5200 banen verdwijnen. Tegelijkertijd wil dit kabinet juist de WW en andere sociale voorzieningen afbreken. Je betaalt jarenlang premie en op het moment dat je nodig hebt, wordt het vangnet onder je vandaan getrokken. En dat accepteren wij niet. Aldus de FNV-bestuurder Arne Gochter. En morgen zijn er naast de actie in Den Haag ook stakingen en acties in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ja, en dan woensdag de acties in het openbaar vervoer. Nou, maak je geen zorgen, staken loont. Onderweg zo meteen Dr. Alban uit de 90's. Eerst even deze. Rick Astley, Never Gonna Give You Up op BNT.

0: Tel je zegeningen als je momenteel naar Radio BNT luistert. Hè? Dr. Alban, The 90s, Sing Hallelujah. Daarvoor Passenger met The Wrong Direction. Overal aan de weg aan het werken. Ik kan me best voorstellen dat je de verkeerde kant uitrijdt. En uit de jaren 80, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Update van Flits, Meister A76, grens met België en Geleen bij 1.2. De A76, de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.5. De A2 tussen Echt en Maastricht bij 228.8. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N270 bij Eindhoven wordt gecontroleerd bij 5.1. De A77 tussen Boksmeer en de grens met Duitsland. In beide richtingen staan ze daar bij 3.1. De A58 Breda-Tilburg bij 50.3. En de A59 heb ik voor je tussen Den Bosch en Breda bij 111.8. En de A59 tussen Dindeloord en Breda bij 88.7. Ja, ik had er nog eentje. Wacht even, ik had er nog eentje voor je. Namelijk die N640 bij Hoeve. Daar staan ze ook nog steeds te controleren.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In de Bredase wijk Heuvel zijn afgelopen nacht een dixie, een scooter en afval bij een container kort na elkaar in vlammen opgegaan. Van het mobiele toilet en de scooter bleef vrijwel niets over. In Breda zijn de afgelopen maanden al zo'n 20 dixies in brand gevlogen. De politie heeft de omgeving afgezocht naar verdachten, maar er is toch niemand aangehouden. Een verband tussen de brandstichtingen wordt onderzocht. Twee geparkeerde auto's zijn vannacht volledig verwoest door een andere felle brand aan de straat op de Opdevaart in Brunsum. De hulpdiensten kregen rond 3 uur 's nachts de eerste meldingen binnen. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, konden de voertuigen niet meer worden gered. De politie heeft de locatie afgezet en doet onderzoek naar de oorzaak, waarbij brandstichting niet wordt uitgesloten. En buurtschap Stuivenzand heeft met de indrukwekkende wagen Zeespiegel de hoofdprijs gewonnen op het Bloemencorso in Zundert. Het is de derde keer in de geschiedenis dat het buurtschap de eerste plaats pakt, wat de feestvreugde in het 80-jarig jubileumjaar extra groot maakt. De jury beloonde het kunstwerk met maar liefst 644 punten, waarna de bouwers en figuranten de traditionele jubel inzetten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Martin Garrix en Drown.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, ik zie dat Marcel en Jannie van Golden. Die zijn al aan het luisteren naar Radio BNT op Kreta. Jamas. Ja, jamas.

zag dat door de sterk stijgende kamerprijzen en het hoger collegegeld lopen de kosten voor studenten op. De teruggekeerde basisbeurs die leek een beetje verlichting te bieden, maar ook daarmee komen de studenten moeilijk rond. Volgens de experts is er te weinig aandacht voor de gevolgen van een studieschuld. Ja, de woonlasten van studentenkamers zijn tussen 2016 en 2026 met de helft gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek. En een student die moet na aftrek van de basisbeurs gemiddeld ruim 37.000 euro overbruggen. De basisbeurs van 325 euro per maand dekt de werkelijke maandlasten bij lange na niet.

0: Ja, en pas heel goed op als je student bent en je hebt een studentenschuld. Een studieschuld. Dan kun je straks problemen meekrijgen natuurlijk met het verkrijgen van een hypotheek. Hey, ik ga je achterlaten met een top 3. Heb je de nieuwe van Helene Fischer gehoord? Draaien wij die? Ja, die gaan we draaien. Zometeen dan nummer 3, de nieuwe van Helene Fischer. Daarna de nieuwe van Mart Hoogkamer. En de nieuwe van Marshmallow. Straks veel plezier met Tim, Duncan, Rosé Schepers is terug van vakantie. En vanavond Raoul Moreau.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in

0: Saxe-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en die linker spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld, en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
2: Goedemorgen, een verse bak hits en classics.

op Radio BNT. Naar voren draait Nick Kamen en Each Time You Break My Heart op je maandagochtend. Goedemorgen, een nieuwe week voor de boeg. En hopelijk ben je die nieuwe week fris van start gegaan. Het is vandaag namelijk de internationale dag van de schone lucht. Dus spreek je collega, vriend, vriendin, zoon of dochter er vandaag even op aan als hij of zij een scheet laat. Je luistert naar Radio BNT op je maandagochtend met Mel en Kim en Bluff zometeen naar Shakira.

en Kim bij BNT en Showing Out. Uit de jaren 80. Nou, vind je muziek uit de ethisch echt helemaal te gek? Vanavond tussen 7 en 9 dan is het ethisch café weer open met Raoul. En dan hoor je op BNT de beste liedjes uit de jaren 80. Zometeen op de radio Robbie Williams en Robin Schulz naar Naalhorn.

0: to Mandalay, Robbie Williams op BNT. De zangeres die altijd zo stil mogelijk op het podium staat, komt eraan. Wie dat is en hoe dat zit, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate, een echte nazomerdag vandaag. Het blijft droog bij een mix van wolken en zon en de temperatuur stijgt vanmiddag tot zo'n 28 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In de Bredase wijk Heuvel zijn afgelopen nacht een dixie, een scooter en afval bij een container kort na elkaar in vlammen opgegaan. Van het mobiele toilet en de scooter bleef vrijwel niets over. In Breda zijn de afgelopen maanden al zo'n 20 dixies in brand gevlogen. De politie heeft de omgeving afgezocht naar verdachten, maar er is toch niemand aangehouden. Een verband tussen de brandstichtingen wordt onderzocht. Twee geparkeerde auto's zijn vannacht volledig verwoest door een andere felle brand aan de straat op de Opdevaart in Brunsum. De hulpdiensten kregen rond 3 uur 's nachts de eerste meldingen binnen. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, konden de voertuigen niet meer worden gered. De politie heeft de locatie afgezet en doet onderzoek naar de oorzaak, waarbij brandstichting niet wordt uitgesloten. En buurtschap Stuyvesant heeft met de indrukwekkende wagen Zeespiegel de hoofdprijs gewonnen op het Bloemencorso in Zundert. Het is de derde keer in de geschiedenis dat het buurtschap de eerste plaats pakt, wat de feestvreugde in het 80-jarig jubileumjaar extra groot maakt. De jury beloonde het kunstwerk met maar liefst 644 punten, waarna de bouwers en figuranten de traditionele jubel inzetten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Cameron Whitcomb, Radio BNT met Kingdom of Fear. De volgende zangeres die staat erom bekend dat ze op het podium vrij stil staat achter de microfoon. Dan denk je misschien, ze heeft een gebrek aan energie. Nee, dat is het niet. Het is een bewuste zangtechniek. Omdat ze namelijk extreem snel last heeft van hyperventilatie door plankenkoorts, trainde ze zichzelf om haar middenrif volledig te fixeren. En ze beweegt haar bovenlijf dan ook nauwelijks tijdens het zingen om haar ademstroom 100% onder controle te houden. Je hoort er nu bij BNT. Dit is Lily Allen en Not Fair.

BNT met What is Love? Ja, wat is nou echte liefde? Ontbijt maken op bed voor je schatje bijvoorbeeld. Of haar meenemen naar een concert van de favoriete artiest. Maar natuurlijk ook gewoon de pakketjes afhalen die je vriendin allemaal besteld heeft. Ja, heb ik afgelopen week.

0: Radio BNT. BNT. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Radio BNT. Dit is de nieuwsupdate.
13: Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Familieleden nemen verspreid over het land deel aan traditionele rouwrituelen. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen verder op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa klinken felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot het aftreden van de bondskanselier. En op het strand van Nieltje Jans is gisteravond een albino-zeehond aangetroffen. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf hier het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino-dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor fel licht. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen.

0: Morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
2: Volop nazomer vandaag, dan mag deze niet ontbreken. Kid Rock, dit is All Summer Long.

Radio BNT met Taylor Swift en Appalite. Welkom op je maandagochtend, de eerste maandag van september alweer. Dat betekent de R weer in de maand. En dat betekent dan weer automatisch nog 109 dagen... en dan zitten we alweer aan het kerstdiner. Ja, maar vandaag nog eerst even genieten van de nazomer, toch? 28 graden vanmiddag, dat is toch lekker? Voordeel is dan dat de zon al iets lager staat dan in juli en augustus... dus verbrand je ook minder snel... Ik ben Tim en ik heb de beste playlist voor deze maandag voor je. Wat Zeewind te maken heeft met het stemgeluid van een artiest... hoor je zo na Yves Berens en Emma Heesters. Alleen met jou staat klaar. Eerst is het David Bowie bij BNT en zijn China Girl.

Dance Monkey van Tones and I op Radio BNT. Nou, veel mensen denken dat haar hoge, knijpende stemgeluid een digitaal filter is, maar niets is minder waar. In werkelijkheid trainde ze namelijk haar stembanden door dag in dag uit, urenlang onversterkt op de straathoek van Byron Bay te zingen tegen de felle zeewind in. Om daar boven het geluid van het winkelend publiek en de oceaan uit te komen, ontwikkelde ze die specifieke, extreem heldere nasale stem. Tones and I op Radio BNT en Dance Monkey. De beste hits en classics voor je maandagochtend. Topic en A7S staan voor je klaar. En ook Amy Winehouse komt eraan.

0: Lekker liedje blijft het toch. Amy Winehouse uit The Zero, samen met Mark Ronson en Valerie bij BNT. Warm je stem maar alvast lekker op, dan kun je over anderhalve minuut goed meezingen met Bats Are Burning van Midnight Oil. Eerst even kijken naar het weer. Een echte nazomerdag vandaag. Het blijft droog bij een mix van wolken en zon. En de temperatuur die stijgt vanmiddag tot zo'n 28 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In de Bredase wijk Heuvel zijn afgelopen nacht een Dixie, een scooter en afval bij een container kort na elkaar in vlammen opgegaan. Van het mobiele toilet en de scooter bleef vrijwel niets over. In Breda zijn de afgelopen maanden al zo'n 20 Dixies in brand gevlogen. De politie heeft de omgeving afgezocht naar verdachten, maar er is toch niemand aangehouden. Een verband tussen de brandstichtingen wordt onderzocht. Twee geparkeerde auto's zijn vannacht volledig verwoest door een andere felle brand aan de straat op de Opdevaart in Brunsum. De hulpdiensten kregen rond 3 uur 's nachts de eerste meldingen binnen. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, konden de voertuigen niet meer worden gered. De politie heeft de locatie afgezet en doet onderzoek naar de oorzaak, waarbij brandstichting niet wordt uitgesloten. En buurtschap Stuyvesant heeft met de indrukwekkende wagen Zeespiegel de hoofdprijs gewonnen op het Bloemencorso in Zundert. Het is de derde keer in de geschiedenis dat het buurtschap de eerste plaats pakt, wat de feestvreugde in het 80-jarig jubileumjaar extra groot maakt. De jury beloonde het kunstwerk met maar liefst 644 punten, waarna de bouwers en figuranten de traditionele jubel inzetten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio BNT, Ella Langley en Choosing Texas. Een graadje koeler dan bij ons. Ja, in Texas is het op dit moment 23 graden. En hier net even gecheckt op de thermometer al 24. Dus voor het goede weer hoef je niet weg te gaan vandaag. Nou, voor de lekkere hits en classics ook niet, want die hoor je

Een rijtje van drie bij BNT met Share, Believe, Alex Warren ook gedraaid en Ordinary. En Christina Aguilera, daarmee begonnen we het rijtje van drie. En Ain't No Other Man. Ik neem je even mee terug naar november 2014. Toen was ik op Back at Sea. Het is de wintereditie van Concert at Sea, die ze een paar jaar gedaan hebben. Op Central Park Sport Zeelanden, het vakantiepark in Ouddorp. Er stond een grote tent op het parkeerterrein met optredens daar in de avond. Bluff onder andere, Raccoon. En ook overdag op allerlei plekken in het park vonden optredens plaats. Bijvoorbeeld in een caravan op het plein voor de receptie van het bungalowpark. En ineens kwam hij daar uit die caravan en deed hij een aantal nummers. Je hoort hem nu bij BNT, dit is Matt Simons.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen.

0: En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau worden in Indonesië

0: duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
2: My oh my, Chris Cross.

0: love you, baby.
1: Chris Cross Amsterdam bij Radio BNT. My, oh my. Wanneer heb jij dat voor het laatst gezegd? My, oh my. Nou, ik afgelopen weekend nog. Ik had een barbecue bij mijn nichtje in Enschede. We stonden daar lekker in de tuin. En ze hadden papieren bordjes. Natuurlijk handig, hoeven ze niks af te wassen. Kunnen gelijk de prullenbak in gooien. Maar ja, het waaide daar vrij stevig. Dus als iemand zijn bordje zeg maar leeg had en even naar binnen liep om drinken te halen, dan waaide dat bordje met saus zo bijna in het gezicht van iemand een staarttafel verder. Ja, het was topsport om zonder vlekken naar huis te gaan daar, zeg maar. Nou, hopelijk heb je daar nu geen last van als je aan je lunch zit. Smakelijk eten. BNT met Kelly Clarkson nu. Dit is Breakaway.

Rain bij BNT en Drive By. Hey, heb jij het vroeger veel gedaan? Lekker op de schommel, even lekker je gedachten verzetten en plezier maken. Heerlijk toch?

0: Rock Your Body, Justin Timberlake bij BNT. En om te zorgen dat zijn keel- en nekspieren absoluut niet aanspannen als hij live in de hoogste registers zingt op het podium, traint hij met een zangcoach op een schommel. Terwijl hij heen en weer zwaait en zijn lichaam constant in beweging is, moet hij zware uithalen maken. En het idee is dan, als je lichaam beweegt, dan kan je keel niet vastzitten. Dan de Radio BNT Weerupdate, een echte nazomerdag vandaag. Het blijft droog bij een mix van wolken en zon. En de temperatuur die stijgt vanmiddag tot zo'n 28 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie is een onderzoek gestart naar het dumpen van twee jonge katjes bij een skatepark aan de Poort in Deurne. De dieren van zo'n 9 tot 10 weken oud werden achtergelaten in een vogelkooitje met een bakje voer en een bordje gratis erbij. De politie benadrukt dat het dumpen van dieren een strafbaar feit is en roept getuigen op om zich te melden. Met de twee kittens gaat het naar omstandigheden goed. Voor de rechtbank in Maastricht is een bijzondere zedenzaak behandeld tegen de 58-jarige Ricardo R. Hij wordt ervan beschuldigd zijn eigen dochter van haar 4e tot haar 16e levensjaar meermalen te hebben verkracht en misbruikt. Ondanks de ernstige beschuldigingen en een geëiste schadevergoeding van 40.000 euro onderhoudt het slachtoffer uit loyaliteit nog steeds contact met haar vader. De verdachte ontkent alle feiten, maar het Openbaar Ministerie acht het misbruik wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En stucador Henk Petersen uit Veldhoven heeft een wel heel gelukkige avond beleefd in het tv-programma Miljoenenjacht. Nadat hij in eerste instantie een stedentrip naar Wenen met 2500 euro zakgeld won en het spel verliet, werd hij door de computer willekeurig opnieuw gekozen als kandidaat. Tot stomme verbazing van presentatrice Linda de Mol vocht de Veldhovenaar zich vervolgens vanuit de achterhoede naar de halve finale. Daar drukte hij op de knop en ging er uiteindelijk vandoor met een geldbedrag van ruim 50.000 euro. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Sommieu op Radio BNT en Feels en ervoor gedraaid de Gibson Brothers en Que Será Mi Vida. Goed bezig, want je hebt de maandagmiddag alweer bereikt. En die wordt nog ietsje fijner met de beste hits en classics van BNT. Finally van Cici Peniston en C'est La Vie van Chef Special staan voor je klaar. Na Keen, dit is

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant. En bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen.

0: scherpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh. Hele oude gordijnen kunnen nog ergens goed voor zijn. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen naar Ruben Hille, 20 Seconds. Radio BNT, waar muziek je raakt. En dit is eerst Kate Ryan. Radio.

0: Ruben Hille, 20 Seconds en Kate Ryan, hoorde je Ella, Ella, goedemiddag.
1: Duncan Fresh.
0: Het is je maandagmiddag, 7 september op de kalender en dit is Radio BNT. Goedemiddag. Ik ben dan met de beste hits en classics voor je. Eigenlijk waar Tim is gestopt zojuist, ga ik gewoon lekker verder. Je lekker door de werkdag heen slepen en die maandag is dan net wat moeilijker dan de rest van de week, toch? Even nog met weemoed denken aan het weekend, een beetje bijkomen en toch weer aan de slag. En dat gaan we aan de slag met Kloot zometeen. Adele is onderweg en Split Ends. En natuurlijk Crowded House. Daar zat Tim Finn in, heeft zelf ook een muziek gemaakt. Split Ends was zijn eerste project. En toen hadden ze eigenlijk helemaal geen geld. Sterker nog, ze hadden helemaal geen podiumkleding. Wat heeft de zus van Tim toen gedaan? Gewoon kleding genaaid van de oude gordijnen van hun ouders. En dat zorgde tot de podiumkleding van Split Ends. Jotte Tim Finn, Traction, Too Much Friction op BNT.

is aan het rentenieren en zeker niet meer aan het optreden. En geef haar eens ongelijk. Adele, Rolling in the Deep. Zo tegenwoordig in Amerika. Claude hoorde je ook in La Pression op de radio op deze maandagmiddag. Duncan hier op je radio. Hoe ging je maandagochtend? Viel die een beetje tegen door onder andere de linkerrijstrook die dicht was op de A2. Het was een tijdje dicht vanochtend, hè, na een ongeluk met twee auto's. En ook de randweg Eindhoven was afgesloten richting Den Bosch. Beide rijstroken op de randweg N2 waren dicht door een ongeluk. Vertraging liep bij beide wegen op tot een half uur. Meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk hier voor heel Limburg en Brabant. Is dit Radio BNT met zometeen Justin Bieber, Intentions. Straks vanaf 4 uur ook de middagshow. Roger is terug van vakantie en ga je horen met de BNT-middagshow. En vanavond om 7 uur natuurlijk weer een nieuw ethisch café met het beste uit de jaren 80. Voorproef je nu met Talk Talk. Dit is It's My Life.

0: Radio BNT met zometeen een artiest die het op een haar na heeft gered om er nog te zijn. Dat niet veel geschild of hij was er niet meer geweest door een zwaard. Hoe dat zit, vertel ik je zometeen op BNT. Eerst even kijken naar het weer op deze maandagmiddag. Het is best een mooie maandagmiddag, hè? Zeer warm, vrij zonnig, wel wat bewolking. Maar het kan nog tot 30 graden gaan oplopen, het kwik vandaag. En daarmee kunnen we eventueel nog weerrecords gaan breken vandaag. Vanavond een lokale regen- of onweersbui mogelijk. En tegen middernacht is het nog ruim 20 graden. Morgen overdag ook geruime tijd zo goed als droog. Bewolking, af en toe zon en zo'n 21 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is een onderzoek gestart naar het dumpen van twee jonge katjes bij een skatepark aan de Poort in Deurne. De dieren van zo'n 9 tot 10 weken oud werden achtergelaten in een vogelkooitje met een bakje voer en een bordje gratis erbij. De politie benadrukt dat het dumpen van dieren een strafbaar feit is en roept getuigen op om zich te melden. Met de twee kittens gaat het naar omstandigheden goed. Voor de rechtbank in Maastricht is een bijzondere zedenzaak behandeld tegen de 58-jarige Ricardo R. Hij wordt ervan beschuldigd zijn eigen dochter van haar 4e tot haar 16e levensjaar meermalen te hebben verkracht en misbruikt. Ondanks de ernstige beschuldigingen en een geëiste schadevergoeding van 40.000 euro... onderhoudt het slachtoffer uit loyaliteit nog steeds contact met haar vader. De verdachte ontkent alle feiten, maar het Openbaar Ministerie acht het misbruik wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En stucador Henk Petersen uit Veldhoven heeft een wel heel gelukkige avond beleefd in het tv-programma Miljoenenjacht. Nadat hij in eerste instantie een stedentrip naar Wenen met 2500 euro zakgeld won en het spel verliet, werd hij door de computer willekeurig opnieuw gekozen als kandidaat. Tot stomme verbazing van presentatrice Linda de Mol vocht de Veldhovenaar zich vervolgens vanuit de achterhoede naar de halve finale. Daar drukte hij op de knop en ging er uiteindelijk vandoor met een geldbedrag van ruim 50.000 euro. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Berendsen. Misschien is het tijd op Radio BNT. Eldebar, Savon en Lady Gaga, Abracadabra. Het bleek Abracadabra te zijn. Het verhaal van James Blunt. Het verhaal over prinses Beatrice die Ed Sheeran in zijn gezicht zou hebben gesneden met een echt ridderzwaard. Kijk dat verhaal nog. De hele wereldpers smulde er jarenlang van. Maar wat bleek nu? James Blunt gaf kort geleden lachend toe dat hij en Ed de hele koninklijke zwaard dat verhaal gewoon ter plekke hadden verzonnen. Eigenlijk was Ed Sheeran tijdens een feestje namelijk gewoon stomdronken om een glas gevallen. En daardoor heeft hij dus die streep in zijn gezicht. Helemaal niet van een zwaard, joh. Liegebeesten. Een van de liegebeesten hoor je nu. James Blunt, 1973.

0: De BNT Werkdag met Alesso en Destiny.
1: De vertaalvraag.
0: Ik heb je heel veel nodig. Een nieuwe week, een nieuwe opgave in de vertaalvraag. Ik draai zo meteen na 2 uur een bepaalde track. En aan de hand van de vertaling zoek ik nu een titel en artiest. Je mag me meehelpen door een bericht te sturen via radiobnt.nl. Dit is de opgave van vandaag. Is ze niet prachtig? Is ze niet wonderbaarlijk? Is ze niet kostbaar? Nog geen minuut oud. Ik had nooit gedacht dat we door de liefde iemand zouden maken die zo prachtig is als zij. Maar is ze niet prachtig? Gemaakt uit liefde. Nou, het is wel een mooie tekst, maar van wie is die? Titel en artiest worden gezocht. En je mag het doorsturen als je het denkt te weten via radiobnt.nl. Hoor je het zo meteen na het gekreun van Charles en Eddie. Would I like...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en 2 wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: De vertaalvraag.
16: Daar zaten we in, dit was de opgave. Is ze niet prachtig, is ze niet wonderbaarlijk, is ze niet kostbaar? Nog geen minuut oud, ik had nooit gedacht dat we door de liefde iemand zouden maken die zo prachtig is als zij. Maar is ze niet prachtig, gemaakt uit liefde? titel en artiest werden gezocht.
13: Duncan Fresh.
16: En werden ook goed gevonden door Anne. Ze stuurde een bericht voor Stevie Wonder. Isn't She Lovely?

Het goede antwoord in de vertaalvraag hoorde je. Onder andere geraden door Anne vandaag. Stevie Wonder, Isn't She Lovely? En de Bouza hoorde je ook. En Magnetic. Als een magneet hoop ik je ook naar de radio toe te trekken. De radio iets harder te zetten. En luisteren naar de beste hits en classics tijdens je werkdag. Purple Disco Machine hoor je zo. Naar die mooie van Raccoon. Love you more.

Dat is Machine, Dopamine op Radio BNT. Zometeen hoor je een DJ die na een barbecue dacht: hey, ik heb een kinderkoor nodig. Laat ik na de barbecue die ik heb gehouden gewoon de kinderen van mijn vrienden voor de microfoon zetten. En voilà, dat werd een hit. Welke dat is, hoor je zometeen na James Bay. En de karaoke-machine heb ik even aangesloten om toch een beetje op je maandagmiddag dat weekendgevoel door te trekken. Uit volle borst meezingen met Van Dikhout. Dit is BNT.

lekker hè, je maandagmiddag. Richting de 30 graden vandaag nog een keer in Limburg en Brabant. Wellicht wel tijd om de barbecue nog één keer aan te steken. Dat dacht deze man ook. Alleen als jij de barbecue aansteekt, denk je niet bepaald aan werk. Deze man deed dat wel, kreeg een nummer niet uit zijn hoofd. Hij heeft de kinderen van zijn vrienden gewoon tijdens die barbecue voor een microfoon gezet. Om deze track in te zingen. Bob Sinclar, World Hold On.

0: summer goes. Lorraine hoor je zo meteen en Miles Smith is ook onderweg. Drive safe op Radio BNT. En het is zo goed als 2:30. Goedemiddag, je maandagmiddag. En even kijken naar het weer. Het is zonnig vandaag, zeer warm. En er is wat bewolking, vrijwel overal droog en zo'n 30 graden. Vanavond kan er wel een lokale regen- of onweersbui vallen. En tegen middernacht is het nog ruim 20 graden. Morgen overdag ruime tijd zo goed als droog. Bewolking en af en toe zon, dat zo'n 21 graden op dinsdagmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is een onderzoek gestart naar het dumpen van twee jonge katjes bij een skatepark aan de Poort in Deurne. De dieren van zo'n 9 tot 10 weken oud werden achtergelaten in een vogelkooitje met een bakje voer en een bochtje gratis erbij. De politie benadrukt dat het dumpen van dieren een strafbaar feit is en roept getuigen op om zich te melden. Met de twee kittens gaat het naar omstandigheden goed. Voor de rechtbank in Maastricht is een bijzondere zedenzaak behandeld tegen de 58-jarige Ricardo R. Hij wordt ervan beschuldigd zijn eigen dochter van haar 4e tot haar 16e levensjaar meermalen te hebben verkracht en misbruikt. Ondanks de ernstige beschuldigingen en een geëiste schadevergoeding van 40.000 euro onderhoudt het slachtoffer uit loyaliteit nog steeds contact met haar vader. De verdachte ontkent alle feiten, maar het Openbaar Ministerie acht het misbruik wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En stucador Henk Petersen uit Veldhoven heeft een wel heel gelukkige avond beleefd in het tv-programma Miljoenenjacht. Nadat hij in eerste instantie een stedentrip naar Wenen met 2500 euro zakgeld won en het spel verliet, werd hij door de computer willekeurig opnieuw gekozen als kandidaat. Tot stomme verbazing van presentatrice Linda de Mol vocht de Veldhovenaar zich vervolgens vanuit de achterhoede naar de halve finale. Daar drukte hij op de knop en ging er uiteindelijk vandoor met een geldbedrag van ruim 50.000 euro. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

dan heb ik de oplossing voor je. Stel, je ex gaat opnieuw trouwen met de liefde van zijn leven op dat moment. Moet je deze dames uitnodigen voor de bruiloft om te komen zingen? Radio BNT. Al doen ze dat niet meer echt. Ze hebben ooit 3 keer opgetreden op een bruiloft. Hebben 3 keer hun liedjes gezongen. Shackles Brace You onder andere, deze Mary Mary. Wat bleek nou? Alle 3 de stellen waarvoor ze hebben gezongen hebben binnen een half jaar het uitgemaakt en lagen in vechtscheiding. Dus mocht je nog een bruiloft kapot willen maken, dan Mary Mary uitnodigen. Shackles Brace You hoorde je op Radio BNT. Richting George Michael, je hoort hem zo meteen na Lorraine. Dit is Tattoo.

0: Radio BNT. Elke ochtend is hij de man, Erik Kreutzer. Joh, Tim tussen 10 en 1, mij tussen 1 en 4. En vanmiddag is hij weer terug met de middagshow. Vanaf 4 uur hoor je Roze Schepers op Radio BNT. Eerst iets anders op BNT, want zometeen heb jij het voor het zeggen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Jawel, een nieuwe ronde in de Radio BNT Takeover gaat beginnen zometeen. Dat betekent dat jij het voor het zeggen hebt. Wat kan ik voor je opzetten en wat kan ik voor je draaien op deze mooie zonnige maandagmiddag?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ik kan me voorstellen dat je wel zin hebt in een bepaalde zomerse plaat. Laat maar weten via radiobnt.nl wat je graag zou willen horen voor jezelf of misschien wel een collega. Valt er iets te vieren, dan stuur maar door radiobnt.nl. Draag je verzoek zo meteen naar de nieuwste Google. Kiki D'Agostino is onderweg en dit is Aha, Take On Me op BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om Overasselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werd onder meer een onafgevuurde kogel en 2 wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden. En het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
13: Een nieuwe ronde Takeover komt eraan. Zometeen mag jij aanvragen wat je zou willen horen. Dat deed Anouk al voor Madonna.
14: Radio BNT, waar muziek je...
13: Die draai ik zometeen naar

0: Wat is dit goed, hè? Vooral als het zonnetje schijnt. Beetje behoorlijk, maar sowieso warm vandaag. 30 graden hier en daar met Hugo en Moving to the Sun op Radio BNT. Het is je maandag. Misschien heb je nog wat extra energie nodig om het einde van de werkdag te bereiken. Je hebt het zelf in de hand.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want wat hoort daar dan bij het bereiken van de werkdag met extra energie? Is dat een zomerse plaat, een echte meezinger, misschien een hele oude plaat? Heb je iets nieuws gehoord? Ik laat het aan jou. Wat zou je willen horen in de Takeover op deze maandagmiddag?
1: De Radio BNT Takeover.
0: De komende 20 minuten is de radio van jou en mag jij het bepalen. Dus laat maar weten wat je graag zou willen horen via radiobnt.nl. Mag Madonna op, was de vraag van Anouk. Ze vroeg om deze Like a Prayer.
1: Dit is de Radio BNT.

Waar heb jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de BNT...

Lemming en Zoë Tauran met Alles op Gevoel op Radio BNT. Het werd aangevraagd door, moet ik even kijken, Silke. Die vroeg hem aan, onze Brabantse Flemming. En de Alles op Gevoel op Radio BNT, Madonna Like a Prayer, was dan weer voor Anouk. En zo vraag jij ze aan, je favoriete platen in de Radio BNT Takeover. Dat deed ook Floor. Goedemiddag, mag Rihanna aan voor het magazijn in Veghel. Zeker doe ik zo meteen. Samen met Drake, What's My Name komt eraan. En oh, ik was deze vergeten. Maar gelukkig werd eraan herinnerd door Teun. René Vroger, Just Say Hello, wordt aangevraagd in de Takeover.

0: Het antwoord op deze vraag is Duncan. Dat is mijn naam. Rihanna, Drake en What's My Name, hoorde je.
1: Duncan Fresh.
0: Het is de takeover met het verzoek. Rihanna kwam van Teun. Nee, andersom. Floor die vroeg om Rihanna en Teun die vroeg om de plaat daarvoor. René Vroger, Just Say Hello. En mag je ook zeggen, hè? Hello, hallo, via de Radio BNT WhatsApp. Die bereik je via radiobnt.nl. Kun je momenteel je favoriete plaat achterlaten, want dan draai ik hem in de takeover. Dus waar heb je nog zin in? Die vraag mag je beantwoorden via radiobnt.nl. Dat draai ik hem wellicht morgen, want we zijn alweer aangekomen bij de laatste van vandaag. Een appje kwam binnen van Femke. Gooi je riffmixer in voor de garage in Boxmeer. Nou, uw vraag, ik draai.

0: Weet je wie dit is?
1: Ja, Eurythmics, maar weet je wie dit is?
0: De solo op de mondharmonica, dat komt gewoon van Stevie Wonder. Neem gewoon mee op Eurythmics. And there must be an angel playing with my heart. Werd aangevraagd door Femke en de Garage in Boksmeer. Dat was hem, de Radio BNT Takeover. Morgen weer een nieuwe ronde. Zometeen nog Topic en Becky G. En ook de man die geen steek veranderd is en nog steeds de rode krullen heeft. Die ga je zometeen ook horen. Wie het is, hoor je zometeen na het weerbericht op deze mooie maandag. Het is warm, zonnig. Er is wat bewolking, maar ook zo'n 30 graden mogelijk. Gaan wat weerrecords vandaag weer sneuvelen. Vanavond een lokale regen of onweersbui mogelijk. En tegen middernacht is het nog ruim 20 graden. Morgen overdag geruime tijd zo goed als droog. Bewolking en af en toe zon. En morgen wordt het zo'n 21 graden.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is een onderzoek gestart naar het dumpen van twee jonge katjes bij een skatepark aan de Poort in Deurne. De dieren van zo'n 9 tot 10 weken oud werden achtergelaten in een vogelkooitje met een bakje voer en een bordje gratis erbij. De politie benadrukt dat het dumpen van dieren een strafbaar feit is en roept getuigen op om zich te melden. Met de twee kittens gaat het naar omstandigheden goed. Voor de rechtbank in Maastricht is een bijzondere zedenzaak behandeld tegen de 58-jarige Ricardo R. Hij wordt ervan beschuldigd zijn eigen dochter van haar 4e tot haar 16e levensjaar meermalen te hebben verkracht en misbruikt. Ondanks de ernstige beschuldigingen en een geëiste schadevergoeding van 40.000 euro onderhoudt het slachtoffer uit loyaliteit nog steeds contact met haar vader. De verdachte ontkent alle feiten, maar het Openbaar Ministerie acht het misbruik wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En stucador Henk Petersen uit Veldhoven heeft een wel heel gelukkige avond beleefd in het tv-programma Miljoenenjacht. Nadat hij in eerste instantie een stedentrip naar Wenen met 2500 euro zakgeld won en het spel verliet, werd hij door de computer willekeurig opnieuw gekozen als kandidaat. Tot stomme verbazing van presentatrice Linda de Mol vocht de Veldhovenaar zich vervolgens vanuit de achterhoede naar de halve finale. Daar drukte hij op de knop en ging er uiteindelijk vandoor met een geldbedrag van ruim 50.000 euro. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

is Topic en Becky G, Sorry Papi. Op Radio WNT op deze mooie zonnige maandag. Tenminste, in ieder geval de warme maandag. 30 graden hier en daar in de regio. Geniet daar nog even van, de laatste Indian Summer dag. En dan hopen we dat september nog meer in petto heeft. Maar dat zullen we moeten afwachten. Craig David Audio, Walking Away en Pink met Trustfall. Zometeen nog Duck Sauce. En als je denkt aan Mick Hucknall, denk je natuurlijk aan Simply Red. Denk je aan de gigantische bosrode krullen die hij nog steeds heeft. En zijn soulstem, maar wist je dat hij ook een andere hobby heeft tegenwoordig? Hij heeft een stuk landgoed op Sicilië gekocht, vlakbij de vulkaan de Etna. En dat is dan, ja, heel, de grond is daar dan heel vruchtbaar ook natuurlijk. Is daar geobsedeerd geraakt door het maken van zijn eigen wijn. En ja, bescheiden als hij is, heeft hij ook een naam aan zijn eigen rode wijn gegeven. Wat denk je? Heel toepasselijk, Il Cantante. En dat betekent de zanger. Verder is hij heel bescheiden, hoor. De zanger hoor je nu, Mick Hucknall en zijn Simply Red. Something got me.

Madcon en Beggin. Dit is Radio BNT en ja, hij is sowieso bijgebruind en vakantiekilootjes misschien ook eraan gekregen. Ik zou het niet durven zeggen, maar dat kan hij jezelf vertellen zometeen of dat zo is. Hij is lekker op vakantie geweest, uitgerust en wel hoor je hem zometeen na 4 uur en begeleidt hij je naar huis. Hij is zometeen terug van vakantie. Roger en de BNT Middagshow hoor je zometeen na 4 uur.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet.

0: Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Grapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stephanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Langzaam maar zeker begint de spits. Er staat nu 60 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit de grens richting Bergen op Zoom-Zuid tref je 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg-Breda is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Je doet er 20 minuten langer over. Verder een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en knooppunt het Vonderen. En tot slot nog een ongeluk op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meerhoven-Zuid en knooppunt Batadorp betekent dat 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Roger Schepers.

Heb je toch nog een klein beetje het gevoel dat je ergens aan het strand ligt, vrienden, bij het horen van deze klanken? Dat is toch heerlijk uit de jaren 80. Bananarama en Cruel Summer. Het is de maandagmiddag van Radio BNT en we schrijven 7 september.

Vandaag 7 september. Dankjewel Erik Kerkhoff voor het waarnemen van de afgelopen 2 weken van de honneurs. Ik heb de honneurs naar huis gestuurd en je hebt het voortreffelijk gedaan, heb ik van de critici gehoord die hier achtergebleven zijn. En heerlijk. Oh, lekker, lekker, lekker. Het is zo'n dag waarop het toch nog gewoon lekker 30 graden is in het zuiden van het land. Dat is toch eigenlijk heerlijk, hè? Hadden we niet meer verwacht, maar dat is er dus wel nog. Het gaat later deze week volgens mij wel een klein beetje afkoelen. Maar voorlopig moeten we er gewoon nog even lekker van genieten. Vandaar waan ik mij nog gewoon eventjes tussen de golven. Och, heerlijk. De radio BNT Middagshow, je weet het, in heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En tussen nu en 6 uur is die o zo lekkere middagshow wederom een feit. En dat is de afgelopen 2 weken ook zo geweest. Maar toch is het gewoon lekker als je zelf het stuur weer in handen mag hebben. Dat voelt heerlijk. Ik hoop dat het voor jou ook lekker voelt. Ik weet niet waar je op dit moment zit. Misschien nog thuis wel achterom en even aan het genieten van je laatste vakantiedag. Of misschien is je vakantie net begonnen. Of ben je al lang weer aan het werk en zit je in de auto met de radio lekker kaart op BNT. Dat kan natuurlijk allemaal. Dat moet je vooral ook lekker blijven doen. Ik kan je dat alleen maar adviseren, want we zijn er overal en altijd met de lekkerste hits en classics 24/7. Dat is wat wij zijn. Wie wij zijn, Radio BNT. Overal en altijd je favoriete radiozender in de buurt. En meer reclame kan ik niet maken. Meer reclame kan ik niet maken. Ik zal straks kort wel even wat vertellen over mijn vakantie. Mocht je er benieuwd naar zijn. Als het niet zo is, ook prima. Laat dat even weten. Roger, ik wil niks horen over je vakantie, dan zeg ik daar niks over. En anders dan zal ik er even kort over uitweiden. En goed, meestal als ik begin uit te wijden, is dat alsnog nooit kort. Nou ja, goed. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Dilemma is terug en dat spelen we vandaag met niemand minder dan Dead or Alive.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Jouw zomer.

Ach, vrienden, gezelligheid kent geen tijd. Het is de sfeer op de radio. Dat is wat we nodig hebben. Yves Berendsen, misschien is het tijd. Ik weet niet of je afgelopen zaterdag gekeken hebt naar Beste Zangers. Dat was de tweede aflevering waarin de liedjes van Yves ten gehore gebracht werden door andere artiesten. Terug in de tijd, zijn grootste hit tot nu toe, werd vertolkt door Jean-Guy Macroy. Deed dat eigenlijk heel erg aardig, moet ik zeggen. En vorige week, tijdens de eerste aflevering, waren de liedjes van Clouseau die de revue passeerden. En dan maakte Yves weer een mooie versie van het oude liedje Verlangen van Clouseau. Dus eigenlijk wel leuk, de cirkel is weer rond. Komende zaterdagavond bij de NPO, nieuwe aflevering. Aflevering 3 van Beste Zangers. 9 minuten voor 4:30. Because of You, Kelly Clarkson en Lost Frequencies, Live It Up. Waren de drie liedjes die je achter elkaar voorbij hoorde komen. Het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Dat spelen we vandaag met Dead or Alive. En daar heb ik jou weer eventjes voor nodig. Ze hebben niet echt veel hits gehad. Ze hebben er eigenlijk, om precies te zijn, 2 gehad. En welke zou je dan graag willen horen in de lange versie? Of Lover Come Back To Me, of You Spin Me Around Like A Record. Welke zou het moeten zijn? A is Lover Come Back To Me. B is You Spin Me Around. Heel simpel. Even A appen naar Radio BNT.nl als je Lover Come Back To Me wil horen. Of als je You Spin Me Around Like A Record wil horen, dan app je B naar Radio BNT.nl. Het is gewoon een lettertje. Of je appt A naar Radio BNT.nl, dan hoor je Lover Come Back To Me in de lange uitvoering. Of je appt B naar Radio BNT, dan hoor je You Spin Me Around Like A Record in de lange versie. En dat gaan we dan doen over een minuutje of 10. Nadat we alle plichtplegingen gehad hebben, het wordt druk op de weg. Want de avondspits is begonnen, vertelde Rijn Baartmans van de ANWB zojuist. Dus als je daarin zit op dit moment, dan houd een beetje rekening met eventuele omleidingen. Ja, het is allemaal weer voorbij. De vakantie is voorbij, iedereen is weer naar school aan het gaan. En toch is er dan ook wel weer een groep die bijvoorbeeld geen schoolgaande kinderen hebben. Die zouden theoretisch nu op vakantie kunnen gaan. Dus er zijn vast en zeker nog wel mensen die op vakantie gaan. Maar het grote vakantieseizoen is in ieder geval voorbij. En we proberen dat op de radio ook even aan je te laten horen. Maar die zomer is nog niet weg. Eigenlijk is het langzamerhand wel een beetje klaar. Maar het

En in welke taal hij het ook zingt, toch blijft de titel van het liedje hetzelfde. Dat is eigenlijk wel fijn. Ricky Martin op Radio BNT, Living La Vida Loca, hoorde je. Lekker is dat, hè? Heerlijk om deze weer eens te horen. En dat schept dan meteen weer even zo'n zomerse band. Alsof je ergens op een zomers eiland geweest bent, terugkomt en bij jezelf denkt, oh my god, met deze temperatuur is het eigenlijk gewoon prima. En is net of ik gewoon op dat zomerse eiland zit. Rufus en Chaka Khan tekenen voor het origineel in 1984. En er zijn diverse remakes gemaakt, maar ook opnieuw weer hits geworden, zoals deze van Felix Jan en Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: 5 op de radio. Dit is de BNT Middagshow op Radio BNT. Hoe kan het ook anders? En wat wil je horen? Lover Come Back To Me in de lange uitvoering van Dead or Alive. Nou, dan moet je A appen naar radiobnt.nl. Of wil je You Spin Me Around Like a Record horen? Dan moet je B even appen naar radiobnt.nl. Een van die twee ga je zo dadelijk in zijn volle lengte horen. A, Lover Come Back To Me. B, You Spin Me Around Like a Record. Je hebt nog nou, een minuutje of twee ongeveer om ons te laten weten welke jij graag zou willen horen op de radio. En dat hoor je allemaal zo dadelijk na het nieuws. Eerst kijken we even naar het weer. Het is 30 graden in het zuiden van het land en 22 in het noorden. Dus dat is best wel een verschil tussen de 22 en 30 graden. Maar dan doen we het niet eens zo lekker slecht. Het blijft nog lekker lang vanavond warm. Temperaturen gaan vannacht wel uiteraard wat naar beneden. En morgen gaat het een klein beetje afkoelen. Ik kan eventjes hier op de meter niet zien hoe warm het wordt. Weet je, laat het vanzelf gewoon over je heen komen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie is een onderzoek gestart naar het dumpen van twee jonge katjes bij een skatepark aan de Poort in Deurne. De dieren van zo'n 9 tot 10 weken oud werden achtergelaten in een vogelkooitje met een bakje voer en een bordje gratis erbij. De politie benadrukt dat het dumpen van dieren een strafbaar feit is en roept getuigen op om zich te melden. Met de twee kittens gaat het naar omstandigheden goed. Voor de rechtbank in Maastricht is een bijzondere zedenzaak behandeld tegen de 58-jarige Ricardo R. Hij wordt ervan beschuldigd zijn eigen dochter van haar 4e tot haar 16e levensjaar meermalen te hebben verkracht en misbruikt. Ondanks de ernstige beschuldigingen en een geëiste schadevergoeding van 40.000 euro onderhoudt het slachtoffer uit loyaliteit nog steeds contact met haar vader. De verdachte ontkent alle feiten, maar het Openbaar Ministerie acht het misbruik wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En stucador Henk Petersen uit Veldhoven heeft een wel heel gelukkige avond beleefd in het tv-programma Miljoenenjacht. Nadat hij in eerste instantie een stedentrip naar Wenen met 2500 euro zakgeld won en het spel verliet, werd hij door de computer willekeurig opnieuw gekozen als kandidaat. Tot stomme verbazing van presentatrice Linda de Mol vocht de Veldhovenaar zich vervolgens vanuit de achterhoede naar de halve finale. Daar drukte hij op de knop en ging er uiteindelijk vandoor met een geldbedrag van ruim 50.000 euro. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Langzaam maar zeker begint de spits. Er staat nu 60 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit de grens richting Bergen op Zoom-Zuid tref je 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg-Breda is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Je doet er 20 minuten langer over. Verder een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en knooppunt het Vonderen. En tot slot nog een ongeluk op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meerhoven-Zuid en knooppunt Batadorp betekent dat 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Dead or Alive, 1985, door jullie gekozen. You Spin Me Around Like a Record.
1: Maximaal.

Dead or Alive and You Spin Me Around Like a Record. Dat wilden jullie horen en ik snap het ook wel, want dat is eigenlijk de enige grote hit die ze hadden in 1985. Brachten nog heel wat leuke singeltjes uit hoor. In Too Deep was er een. Bang Bang, My Heart Goes Bang. Lover Come Back To Me was de opvolger. Is nog een tipparade plaatje geweest. En volgens mij heeft hij zelfs ook nog heel even in de Nederlandse top 40 gestaan. Maar dit is eigenlijk de plaat waar het over ging. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Dankjewel voor het appen naar radiobnt.nl. Ik kan je verwijzen naar een mooie lijst met lange liedjes. Een lange lijst ook met lange liedjes. Ga naar radiobnt.nl/maximaal genieten. Daar vind je ze allemaal. Meer ethisch vanavond tussen 7 en 9 in het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Dus vanavond lekker luisteren. Om een uurtje of 7 hoor je het allemaal vanzelf. Radio BNT. Ja, en ik heb je eigenlijk weer even nodig. Want we zijn eens even gaan kijken in wat er allemaal vandaag de dag aan de hand is. Er zijn wel wat leuke dingen te melden. Voetbalnieuws met name. FC Barcelona houdt extra rekening en treft voorzorgsmaatregelen als het gaat om de wedstrijd FC Barcelona Feyenoord. En meer voetbalnieuws. Op 7 september 1966 maakte Wijlen Johan Cruijff zijn debuut in het Nederlands elftal en scoorde tegen Hongarije. Dus ik denk, nou ja, voetballietje dan maar, hè? Ken een leuke, goede voetbalplaat die je graag op de radio zou willen horen? Maak ons deelgenoot. Laat ons dat even weten. Dan hoor je hem vanzelf op de radio voor 6 uur. Zoek een leuke...

top 10 hits op stonden. En dan denk je bij jezelf, er blijven maar liedjes komen, dus er moet ook een tweede album komen. Nou, dat is dan 2 weken geleden uitgebracht. Alex Warren, Passenger, dezelfde minuten voor 5. Don't Stop Me Now van Queen, daarvoor op Radio BNT. Het is maandag, het begin van de nieuwe werkweek. En voetballiedjes willen we horen. Welke voetbalplaat mag ik draaien voor je straks op de radio? Kom maar door via radiobnt.nl. Johan Cruijff Weilen maakte zijn debuut op 7 september 1966 in het Nederlands elftal. Scoorde tegen Hongarije. Dus wat kan ik voetbaltechnisch voor je opzetten? Er is natuurlijk ook een nieuwe docu rondom Marco van Basten. Dat is vorige week groots gepresenteerd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En ja, dat is natuurlijk fantastisch daar. En Bassie heet het. En dat gaat dan een beetje over het leven van Marco van Basten. Zijn kwetsuren, blessure, die hem tot het einde heeft moeten dwingen van zijn voetbalcarrière, van zijn enkel natuurlijk. En hij wordt gespeeld ook, hè, Marco? Hij was er zelf ook bij. Maar Marco is altijd, ja, met alle respect, zo'n nuchter persoon. Dan wordt hem gevraagd naar wat hij ervan vindt. En dan, ja, ik vind het eigenlijk wel, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel interessant. Ja, beetje emotie. Huh? wij feliciteren natuurlijk Henk Petersen uit Veldhoven. Die daar gisteren even met 50.000 vandoor ging tijdens Miljoenenjacht. Tot verrassing van presentatrice Linda de Mol. Ja, dan doe je het niet verkeerd hoor. Helemaal goed. Helemaal goed. Goed gedaan. Het is de BNT Middagshow. En ik kreeg inderdaad een appje via radiobnt.nl. Roger, wil je alsjeblieft niet over je vakantie vertellen? Nee hoor, flauwekul. Dat is niet gebeurd. Ik ga het toch even kort doen. We waren een weekje op Samos in Griekenland. Wat een mooi eiland is dat, zeg. Het is daar op en top groen. Auto gehuurd, want ja, anders werkt dat niet echt. Ook even een tijdje off-road gereden. En dan wordt het wel een beetje een akelige bedoeling. Want ineens, je gaat alleen maar omhoog en omhoog en omhoog en omhoog en omhoog. En mijn liefie achter het stuur, die had zoiets van, nou, ik kan nu nog hoger. Kan ook even kijken of ik ergens kan keren. Want op het moment dat ik hier een tegenligger tegenkom, dan kon het wel eens misgaan. Maar top. Lekker even op een eilandje geweest. En even heerlijk genoten. Hopelijk heb jij ook van je vakantie genoten. Laat even wat achter via de socials van Radio BNT. Is altijd leuk. Facebook, Instagram of radiobnt.nl. Daar kun je natuurlijk alles achterlaten. Foto's of dingen die je meegemaakt hebt. Voor de thuisblijvers is altijd leuk nog even om daaraan terug te refereren. Het is 7 september, de dag waarop Herman van Veen en Ramses Shaffy zijn toegevoegd aan de Dutch Wall of Fame. Dus dat is ook mooi. Mark Rutte is gehoord als het gaat over de parlementaire enquête rondom het coronavirus. En daar was hij niet zo blij mee. Je hoort dat straks in het nieuws alweer. En jij aan de andere kant van de radio. Ik roep jou op om voetballiedjes aan te vragen. Welke voetbalplaats zou je graag willen horen op de radio? Laat het even weten via radiobnt.nl. Dit allemaal naar aanleiding van FC Barcelona, die extra voorzorgsmaatregelen gaat treffen voor de wedstrijd tegen Feyenoord. En uiteraard het debuut van Johan Cruijff. Weile Johan Cruijff. Het gebeurde allemaal, de nummer 14, op 7 september 1961. En ja, er moet een voetballiedje komen. Er moet een leuk voetballiedje komen. Als je een idee hebt,

My Universe, Chris Martin en Coldplay op de radio. En wat is dat lekker, hè, deze om weer eens te horen. Ja, dat is heerlijk. Vinden ze dadelijk deel 2 van dit immens fijne radiofeuilleton. Bestaande uit 2 episoden. En episode 2 die komt ons dadelijk aan na 5 uur. Met jouw favoriete voetbalplaat wellicht op de radio. Stuur hem door via radiobnt.nl.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: verdient het.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen. Er staat nu ruim 140 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht betekent dat 25 minuten extra reistijd. Het is ook druk op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Ridland en knooppunt Markiezaat kun je er een kwartier bij optellen. En ook op de N2 Eindhoven richting Maastricht heb je een kwartier vertraging tussen afrit High Tech Campus en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Roger Schepers.

En hij blijft dan gewoon even lekker prevelen, dat is mooi. Like I Love You, Justin Timberlake opende deel 2 van de middagshow voor vandaag. Maandag 7 september 2026, 6 over 5. Leuk dat je luistert. Als je de radio net aanzet en je hebt ons gevonden en je denkt bij jezelf, goh, leuke zender, dan denk ik ja, inderdaad. Vastzet op 1 in je auto. Als het gaat om DHB Plus in heel Limburg en Brabant en ver daarbuiten ook, heb ik me laten vertellen. Maar je kunt hem ook thuis gewoon instellen, hoor. Dat maakt niet uit. Je hoeft niet per se in de auto te zitten. Kan ook op je badkamer of gewoon in de kamer of op het toilet of whatever. Je kunt ons gewoon overal vinden, ook via radiobnt.nl. Dus gewoon doe je ding en volg ons lekker. Vinden wij alleen maar leuk. Ja, die Justin Timberlake heeft een ex, die heet Britney Spears. En die gaat dus een eigen real-life soap krijgen nu. Ja, worden we langzamerhand niet een klein beetje real-life soap moe in Nederland, vrienden? Nou ja, goed, dan gaat dit ver naar buiten natuurlijk. Ver buiten Nederland ook. Maar ja, Britney, met alle respect. En ik krijg misschien nu een hele hoop mensen over me heen, weet ik niet. Maar ja, een beetje gek ook, hè? Een beetje gekke juffrouw. Toxic is een lekker liedje. Crazy, onlangs nog een keer gedraaid voor mijn vakantie. Lekker nummer ook, maar het is een beetje dat je denkt, spoort niet helemaal. Maar goed. Er komt dus een documentaire / real life soap over Britney Spears. Dus we wachten het even af. Dus we zijn nog aan het zoeken naar acteurs. Wie gaat Britney spelen? Ja, dan wordt het geen real life soap, dan wordt het een docu. Hè? Nou ja, helemaal prima. Een biopic. Klinkt goed, hè? Ja. Hey, je kunt ons bereiken, want er is wel wat voetbalnieuws te melden. Het is namelijk vandaag op 7 september 1966... de dag dat Johan Cruijff zijn debuut maakt. Wijlen Johan Cruijff, de nummer 14. In het Nederlands elftal. Hij scoorde ook meteen tegen Hongarije. Dat deed hij heel erg goed. En ik dacht, ja, weet je, misschien moet ik je dan oproepen om een voetballiedje aan te vragen. En er komen hele leuke suggesties binnen. Ik ga je dadelijk even een round-up geven. Heb jij een leuk idee voor een goede voetbalplaat? Weer even op de radio. Kom maar door via radiobnt.nl. Dan is die straks op de radio te horen. En dat omdat het nieuws is dus vandaag. Dat is toch leuk. Het is de

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123.

En van Summer dan. Dus er moet heel veel meer komen. 12 to 12 is natuurlijk een grote hit geweest. We zijn er weer een paar singles verder. En net als wat ik in het vorige uur vertelde over Alex Warren, denk ik dan van nou, van Summer moet ook denk ik een tweede plaat komen. Dat kan echt niet al te lang duren. Twee eendagsvliegen of one hit wonders, hoe je wil, achter elkaar. Want voor Summer draaiden we Colonel Abrams en Trapped. Die heeft een aantal lekkere dansplaten uitgehad. Eén dikke hit, dat was deze in 85. Leuk om te horen op de radio. 10 minuten voor 5:30. Smakelijk eten als je aan tafel zit of misschien denk je vandaag, nou, 30 graden, doe mij toch nog maar even de barbecue. Dan wens ik je smakelijk. En draai je worstje nog even om. Of je vega-burger kan natuurlijk ook, hè. Hoeft niet altijd worst te zijn. Kan ook van alles zijn. Je kunt tegenwoordig alles op de barbecue doen. De grillmasters onder ons, die kunnen het zo gek niet bedenken voor je. Groenten, je kunt van alles barbecuen. Leg het er maar gewoon op en het komt vanzelf allemaal goed. Het is maandag, vrienden, 7 september.

jeugd. Even zien. You Never Walk Alone natuurlijk. Gary and the Pacemakers. Nottingham Forest. Met We Got the Whole World in Our Hand. We Are the Champions. Queen. Daar komen wel leuke voetballiedjes binnen. Maar ja, we zijn natuurlijk op zoek naar leuke voetbalplaten. Hier zit al een hele hoop leuke tussen. Maar ik roep je op om toch nog even dieper te graven.

bellen voor de wedstrijd tegen Feyenoord. En natuurlijk is op Netflix, of is het Videoland? Videoland volgens mij, sorry. Basta te zien, de docu rondom het leven van Marco van Basten, de grootheid. Dus hebben dat... Dat voetbalnieuws dan toch een klein beetje tentoongespreid. En daar proberen we een liedje aan te verbinden. Dus kom maar door via Radio BNT met je favoriete voetballiedjes. Gaan we er straks eentje draaien. RadioBNT.nl, daar kun je ons bereiken. De mogelijkheid daar is om een appje te sturen. Doe dat dan, dan hoor je hem straks op de radio.

0: Ja, ik zou zeggen, geef de pijp aan Maarten en rook een zware Havana. Dan komt dat allemaal vanzelf goed. Camilla Cabello draaide we op Radio BNT. Dichter bijna nooit van Bluff daarvoor. Exact 17:30, vrienden. En er komen nog steeds meer leuke voetballiedjes binnen. Wat ik zo dadelijk ga draaien, dat is iets wat gebeurd is in de afgelopen 2 weken toen ik op vakantie was. En dat heeft mij eigenlijk toch wel geroerd. Dus ja, er is gebleken dat het overlijden van deze dame nogal wat teweeg brengt in de hele wereld. Want haar classic is opnieuw uit en staat gewoon vet in de Nederlandse top 40. Je hoort zo dadelijk welke plaat het is en over welke dame het gaat. Eerst kijken we even naar het weer. Het is 30 graden max in het zuiden van het land, 22 in het noorden. Dus tussen de 22 en 30 graden vind ik nogal een verschil. Door heel Nederland gezien dan, zeg maar. Vanavond blijft het nog lang warm. Temperatuur gaat een klein beetje naar beneden. Gaatje of 12, 13 vannacht. En morgen wordt het 20 graden met hier en daar wat kans op bewolking.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie is een onderzoek gestart naar het dumpen van 2 jonge katjes... bij een skatepark aan de Poort in Deurne. De dieren van zo'n 9 tot 10 weken oud werden achtergelaten in een vogelkooitje met een bakje voer en een bordje gratis erbij. De politie benadrukt dat het dumpen van dieren een strafbaar feit is en roept getuigen op om zich te melden. Met de 2 kittens gaat het naar omstandigheden goed. Voor de rechtbank in Maastricht is een bijzondere zedenzaak behandeld tegen de 58-jarige Ricardo R. Hij wordt ervan beschuldigd zijn eigen dochter van haar 4e tot haar 16e levensjaar meermalen te hebben verkracht en misbruikt. Ondanks de ernstige beschuldigingen en een geëiste schadevergoeding van 40.000 euro... onderhoudt het slachtoffer uit loyaliteit nog steeds contact met haar vader. De verdachte ontkent alle feiten, maar het Openbaar Ministerie acht het misbruik wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En stucador Henk Petersen uit Veldhoven heeft een wel heel gelukkige avond beleefd in het tv-programma Miljoenenjacht. Nadat hij in eerste instantie een stedentrip naar Wenen met 2500 euro zakgeld won en het spel verliet, werd hij door de computer willekeurig opnieuw gekozen als kandidaat. Tot stomme verbazing van presentatrice Linda de Mol vocht de Veldhovenaar zich vervolgens vanuit de achterhoede naar de halve finale. Daar drukte hij op de knop en ging er uiteindelijk vandoor met een geldbedrag van ruim 50.000 euro. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen. Er staat nu ruim 140 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht betekent dat 25 minuten extra reistijd. Het is ook druk op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Ridland en knooppunt Markiezaat kun je er een kwartier bij optellen. En ook op de N2 Eindhoven richting Maastricht heb je een kwartier vertraging tussen afrit High Tech Campus en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ocean of You, Sienna Spyro op Radio BNT. Met daarvoor een hit op dit moment in Nederland, Jolene van Dolly Parton. Ja, ze overleed 2 weken geleden op 80-jarige leeftijd. De country diva, wat een goed mens. Ik hoor geen enkele, maar dan ook geen enkele, ja, slechte reactie of over haar. Het is zo'n goed mens geweest. En ze heeft zoveel betekend voor in ieder. Voor het goede doel. Voor de mensen die het minder hebben. Ze heeft het lezen een beetje gepromoot door gewoon gratis boeken uit te delen en naar iedereen rond te sturen. Fantastisch. Wat een mens. Helaas niet meer onder ons, Dolly Parton. 80 is ze geworden en het ging aanvankelijk allemaal wel een klein beetje beter met haar. Kwam uit het ziekenhuis en dachten we, nou, dat moet goed komen. En toch, ja, heeft ze de wedstrijd, zeg maar, verloren. En ja, er zijn zoveel muzikale beauties. Oh, heerlijk. My Coat of Colors is ook een fantastisch liedje wat over haar leven gaat. Wat niet altijd over rozen ging trouwens. En deze Jolene, wat een ultieme classic is, kwam afgelopen vrijdag gewoon op 25 binnen in de Nederlandse top 40. Volgens mij de eerste keer dat die plaat daarin heeft gestaan. Ach. En iedereen kent hem. Hoe mooi is dat? Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de BNT Middagshow op Radio BNT. Het is 6:10.
1: Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: Nou, die heb je waarschijnlijk ook gemist, maar die is er weer. Sinds afgelopen zaterdag is er een nieuwe podcast gepost. Podcast 111 is Luc Peters. Luc is drummer, is ambtenaar, is filosoof en is auteur. 2 boeken van hem zijn onlangs verschenen. Filosofische flarden en de autobiografie van een onbekende Nederlander. Ja, dat vind ik knap. In ieder geval een interessant verhaal. Hij zat in de Limburgse band Wicked Wonderland. Die hebben ooit op Pinkpop gestaan in de jaren 90. Hij zit in een aantal bands op dit moment. Een interessant gesprek. En ja, met een filosoof. Ik zou het maar eens checken als ik jou was. Als je denkt van, goh, ik heb even niks te doen. Zet even een podcastje aan. De podcast. Luc Peters. Altijd leuk. En voor de podcast verwijs ik je naar radiobnt.nl/podcast. Deel hem met je eigen socials en volg de podcast. Zou ik leuk vinden. Want dan maken we er namelijk een mooi breed netwerk van. En dan gaan steeds meer mensen het leuk vinden. En dat is eigenlijk wat we met z'n allen stiekem willen bereiken. Dus doei.

Paul Simon was dat. Roger is de naam, maar je mag hem ook gewoon L noemen. Als je dat prettiger vindt, vind ik dat helemaal prima. Dan doen we dat bij deze. Even kijken. You Can Call Me L uit het legendarische album Graceland natuurlijk. Will I Ever DJ Alice. Alleen dan andersom, die hoorde je daarvoor. Het is 11 minuten voor 6. En ik probeer iets... Even kijken. Ik probeer even iets te zoeken. Wat me nog niet echt lukt. Even kijken. Kijken of ik dat, of we dat voor elkaar krijg. Want het is zo dat mijn systeem een beetje hangt. Ik krijg hier de mededeling, je bent offline. Nou, dat is toch niet fijn. Als je 2 weken niet geweest bent... Dan kun je toch niet zomaar online zijn? Dat toch niet? Even kijken hoor. Of dit gaat lukken.

Dat schiet niet echt op. Ik had heel graag Johan en de Groothandel willen draaien als Dick mijn hulp nodig heeft. Want dat is het meest toepasselijke liedje al. Dus Marco in de app, dankjewel. Die kwam binnen via radiobnt.nl. Ja, toepasselijke kun je ze ook niet krijgen. Johan Cruijff, de nummer 14. Weile Johan Cruijff. Die maakte zijn debuut op 7 september 1966 in het Nederlands elftal. Scoorde tegen Hongarije. En ik heb de oproep gedaan om een voetballiedje aan te vragen. En daar hebben jullie ook massaal gehoor aan gegeven. Ik heb er straks al een round-up gedaan. Wil jullie in ieder geval wel danken voor het aanvragen van die liedjes. Alleen lukt het even niet. Je houdt hem van met goed tot morgen. Ik dacht, ik ga even een lekker flitsend programma maken na een paar weken afwezigheid. Hashtag zin in, weet je wel. En dan krijgen we dit. Nou goed, wordt een beetje overgeleverd aan de techniek. Vanavond om 7 uur ethisch verantwoord. Meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Dat is het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Alleen maar ethisch op de zender, dus dat kan alleen maar leuk worden. Ik wens je daar ook heel veel plezier bij vanavond als je gaat luisteren. En vraag ook ethisch aan via radiobnt.nl. En dan krijg je morgen van mij Johan en de Groothandel nog. Ja, belofte maakt schuld, vrienden. Dus dat gaan we ook helemaal goed maken. In het kader van die ethisch doen we een dubbele dosis Paul Simon. Want legendarisch van dat album is ook de titeltrack. Wat eigenlijk een singeltje geweest is. Geen grote hit, maar iedereen kent het. Graceland van Paul Simon. Nou, ik ben weer terug. De chaos is weer compleet. Kunt je fijne maandagavond. Spreek je morgen even na 4 uur.

0: Day.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal.

0: producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Er werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie is een onderzoek gestart naar het dumpen van twee jonge katjes bij een skatepark aan de Poort in Deurne. De dieren van zo'n 9 tot 10 weken oud werden achtergelaten in een vogelkooitje met een bakje voer en een bordje gratis erbij. De politie benadrukt dat het dumpen van dieren een strafbaar feit is en roept getuigen op om zich te melden. Met de twee kittens gaat het naar omstandigheden goed. Voor de rechtbank in Maastricht is een bijzondere zedenzaak behandeld tegen de 58-jarige Ricardo R. Hij wordt ervan beschuldigd zijn eigen dochter van haar 4e tot haar 16e levensjaar meermalen te hebben verkracht en misbruikt. Ondanks de ernstige beschuldigingen en een geëiste schadevergoeding van 40.000 euro... onderhoudt het slachtoffer uit loyaliteit nog steeds contact met haar vader. De verdachte ontkent alle feiten, maar het Openbaar Ministerie acht het misbruik wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En stucadoor Henk Petersen uit Veldhoven heeft een wel heel gelukkige avond beleefd in het tv-programma Miljoenenjacht. Nadat hij in eerste instantie een stedentrip naar Wenen met 2500 euro zakgeld won en het spel verliet, werd hij door de computer willekeurig opnieuw gekozen als kandidaat. Tot stomme verbazing van presentatrice Linda de Mol vocht de Veldhovenaar zich vervolgens vanuit de achterhoede naar de halve finale. Daar drukte hij op de knop en ging er uiteindelijk vandoor met een geldbedrag van ruim 50.000 euro. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: bij Bol.
1: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke

0: Steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Raoul Moreau.

Wat hebben wij met z'n allen geluk vandaag, hè? Een heerlijke nazomerse dag. Op dit moment nog een graadje of 27 in het zuiden van Nederland. Dus ik dacht, laten we lekker vrolijk beginnen vandaag. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Over geluk gesproken. Kylie Minogue had letterlijk heel veel geluk toen ze het nummer moest maken. Ze vloog naar Londen om daar met het beroemde producers trio Stock, Aitken en Waterman te gaan werken. Maar de drie heren die waren haar komst helemaal vergeten. Er moest dus even naar de hoogste versnelling doorgeschakeld worden. En Mike Stock die schreef het nummer in ongeveer 40 minuten. Terwijl Kylie Minogue in de wachtruimte van de studio stond te wachten om het te gaan inzingen. Uiteindelijk kwam het allemaal wel op zijn pootjes terecht. Het werd een dikke hit. De grote doorbraak voor Kylie Minogue. En tevens haar allereerste nummer 1 hit in de Britse hitlijsten. 5 minuten over 7 uur is het. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie luisteren. Dit is Radio BNT met op maandagavond tussen 7 en 9. 2 uur lang het beste uit de jaren 80 in het 80's Café. En dat is vandaag niet anders. Zometeen een leuk nummertje.

Maar in het begin was het alles behalve een vrolijk nummer. De oorspronkelijke versie was namelijk een traag en iets wat deprimerend klaaglied. De mannen van Madness die vonden het maar niks en begonnen er een beetje mee te experimenteren. En ze gooiden het tempo flink omhoog en zo ontstond de energieke versie die je hoorde van Our House uit 1982. Vandaag ook weer een favoriete top 3. Straks duiken we ook weer in een top 40 van deze week in de jaren 80. We kijken zo meteen weer even wat er in de 80's in het nieuws was deze week. En we hebben uiteraard weer een stamtafel.

0: Studio. Nou, het woord heeft helemaal geen betekenis. Phil Collins die improviseerde het ter plekke toen hij zat te jammen met een drummachine. En ja, het werd wel een grote hit, zoals je weet, in 1985. En het enorme succes van de single zorgde er trouwens voor dat Phil zo verknocht raakte aan die titel dat het toch nog een soort van betekenis kreeg. Want hij noemde het paard van zijn dochter Susudio. Lekker om nog een keer terug te horen.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Wij gaan kijken. We zetten het weer even op een rijtje wat er deze week in de 80's zoal gebeurde. In Turkije grijpt het leger bijvoorbeeld op 12 september 1980 de macht na een coup die zich zonder bloedvergieten voltrekt. Een dag later wordt de zwarte markt van Beverwijk opgericht. In 1981 staat China Eastern deze week op nummer 1 in de top 40 met For Your Eyes Only, het titelnummer van de gelijknamige James Bond film. En bij de Tweede Kamerverkiezing op 8 september 1982 wordt de Partij van de Arbeid weer de grootste partij. Desondanks komt

is een explosie voor bij een kruitfabriek in Muiden. Daarbij komt één medewerker om het leven. En op 7 september 1984 wordt de Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen opgericht. 13 september 1985 is de geboortedatum van Super Mario Bros. Van Nintendo. Het spel wordt voor het eerst op de markt gebracht in Japan. En bij een mislukte aanslag op de Chileense president Augusto Pinochet komen op 7 september 1986 vijf van zijn lijfwachten om het leven. Op Jamaica wordt op 11 september 1987 zanger Peter Tosh doodgeschoten bij zijn eigen huis toen hij weigerde geld te geven aan drie overvallers.

Professionals. En de James Bond-film License to Kill is deze week in 1989 een van de kaskrakers in de Limburgse en Brabantse bioscopen. Ook voor See No Evil, Hear No Evil en Lethal Weapon.

heb hem gezien toen in de bioscoop, de Bondfilm For Your Eyes Only. Je hoorde Shida Easton deze week in, wat zei ik nou, deze week in, even spieken, 1982, nee 1981 was het de best verkochte single in ons land, toen op nummer 1 in de top 40. Het nummer was eigenlijk bedoeld voor Donna Summer of Dusty Springfield. En ook Debbie Harry van Blondie was in de race om het in te zingen. Maar ze haakten allemaal af. Hadden allemaal een andere reden of een ander smoesje. Uiteindelijk was het dus Shida Easton die het themanummer voor de James Bond film For Your Eyes Only mocht inzingen. Vandaag ook weer een stamtafelgast. En ik zit zo eens even te kijken. Weet je wat ik doe? Dacht ik, ik geef alvast de eerste hint. We hebben 3 hints natuurlijk weer voor je. Om het even wat gemakkelijker te maken, hè? Dan weet je tegen de tijd dat het zover is wie dan die stamtafelgast is. Althans, dat is de bedoeling. Goed, hint nummertje 1 van 3. We zoeken een groep die in 1976 begon onder de naam The Cut. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

weertje van vandaag. Hè? Een zomerse dag, nu nog een graadje of 27 in het zuiden. En dan horen de klanken van Steve Allen daar goed bij. Letter From My Heart was volgens mij zo'n beetje zijn eerste single, zijn eerste succes. Hij maakte ook nog een cover van Love Is In The Air, de oude hit van John Paul Young. En die deed het ook wel aardig in de 80's. Wij gaan even luisteren naar deze. Een ode aan Smokey Robinson, gebracht door ABC. Zometeen een favoriete top 3. We hebben weer een leuke top 3 binnengekregen. Gaan we zo dadelijk draaien. Straks ook nog een top 40. Gaan we nog een jaartal voor bepalen. Zo dadelijk door een slinger aan het welbekende rad te geven.

0: Smokey Robinson was razend enthousiast. Toen hij het nummer op de radio hoorde, was hij zo gevleid dat hij persoonlijk contact opnam met de mannen van ABC om hen te bedanken.
1: De favoriete top 3.
0: Daar is het tijd voor nu. Even op het klokje kijken. Ja, een secondje of 40 voor 7:30. Dus dat hebben we weer mooi getimed, zullen we maar zeggen. Niet dat dat veel uitmaakt. Goed, even kijken. De top 3 van deze week, die is binnengekomen via WhatsApp. Kees van Bergen uit Eersel. Hij stuurde ons een berichtje. Hij luistert sinds een tijdje naar Radio BNT en heeft ook het Ethisch Café op maandagavond ontdekt. En ja, dat is

0: daar nou maar eens 3 nummers uit te kiezen. Hè? Dat is toch wel een opgave, ik kan me dat voorstellen. Er zijn zoveel goede nummers gemaakt in de 80's. Maar het is Kees toch gelukt hoor. Wat gaan wij voor Kees en voor jou draaien? Falco en Genie uit 1986 zo dadelijk als eerste. Daarachteraan een pracht van een rockballad, Vandenberg met Burning Heart. En de absolute favoriet van Kees van Bergen, dat is Midnight Oil met Bats Are Burning.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

Daarvoor uit 83, Burning Heart van Vandenberg. En je hoorde, nu we toch met Jaar Callanhunt voor je zijn, uit 1986, Genie van Falco. Leuk Kees, lekker Kees, stuk voor stuk. Alle drie prachtnummers.

je kunt ook gewoon even naar radiobnt.nl gaan. Daar vind je ook een WhatsApp-knopje. Als je daarop drukt, dan kom je ook hier in de studio bij mij terecht. Geef ons jouw favoriete 80s hits door en wie weet...

frontman Errol Brown. Het was in 1982 de tweede single van de LP Mystery, Go Crazy, hoorde je. Ze hadden natuurlijk al een hele reeks hits in de 70s met bijvoorbeeld Emma en Everyone's a Winner Baby of You Sexy Thing. Allemaal stuk voor stuk heerlijke nummers, maar kunnen we helaas niet draaien in het Ethisch Café, want wij concentreren ons op de jaren 80. En gelukkig hadden ze toen ook een aantal hele leuke hits, waaronder Girl Crazy dus. Straks in deel 2 nemen we weer een top 40 van deze week ergens in de jaren 80 met je door. En daar gaan we even een jaartal voor bepalen. En dus slingeren wij weer even aan dit grote rad. Hoppakee. En dan gaan we even kijken waar die blijft steken, op welk jaar. Dat gaat worden 1986. Dus straks in deel 2 nemen we de top 40 van deze week in 1986 met je door. Je hoort dan de complete top 3. Maar we kijken ook even naar de belangrijkste verschuivingen, de nieuwe binnenkomers en zo. En we draaien de alarmschijf uit diezelfde week. Vandaag aan de standtafel twee broertjes die ooit gevraagd werden om de hoofdrollen te spelen in een gangsterfilm. Dat was hint nummertje 2, maar je krijgt er straks nog een van me.

zou me zomaar kunnen voorstellen dat je deze alweer vergeten zou zijn. En dat vinden wij juist leuk, hè? Om die vergeten nummers uit de 80's weer boven water te toveren. De Jacksons hoorde je. Het was de enige hit van de Jacksons die werd uitgebracht zonder Michael en Marlon. Zij hadden de groep toen al verlaten. De Jacksons waren op het nummer dat je hoorde uit 1989 een kwartet. Je hoorde Jermaine, Jackie, Tito en Randy Jackson. Net de laatste succesvolle single van de Jacksons als groep voor hun definitieve breuk. Nothing That Compares To You hoorde je in het 80's Café. Nu onderweg naar de nieuwsupdate met nog één nummer. En een leuk nummer is dat van de Bluebells, Young at Heart. Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.

0: daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Eén vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Raoul Moreau.

1987 was het voor It's a Sin, The Pet Shop Boys, Neil Tennant en Christopher Lowe. Het nummer was gebaseerd op de katholieke opvoeding en ervaringen die Neil Tennant als student had aan de St. Cuthbert's High School in Newcastle. Dat was een katholieke jongensschool en daar kreeg hij aangeleerd dat alles zo'n beetje een zonde is. En in It's a Sin uitte hij dus zijn kritiek op het geloof en op de manier hoe hij zijn opvoeding beleefde. Dit is het Ethisch Café bij Radio BNT. Leuk dat je luistert. Hier is Kim Kopp.

Zonder twijfel een van de bekendste Nederlandstalige nummers uit de jaren 80. Stiekem gedanst van Toontje Lager. Geschreven door Bert Hermelink, de toetsenist van Toontje Lager. Hij was als student altijd een tikketje verlegen. En tijdens een avondje stappen kreeg hij de inspiratie voor dit 100% autobiografische nummer. Blijft leuk. Dit is ook lekker. Dit is Cyndi Lauper en Time After.

Loper schreef dit nummer met Rob Hyman van The Hooters. Het was de allerlaatste toevoeging aan de LP She's So Unusual. De plaat was eigenlijk al zo goed als klaar, maar de producer vond dat er nog één sterk nummer bij moest. En dat werd dus Time After Time. Straks weer een stamtafelgast in het programma. Ik geef je de derde en laatste hint alvast. De naam van de groep die we zoeken is afgeleid van een wijk in Berlijn. En dat zou het raadseltje moeten oplossen, hè? De vraag, wie zit er vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café? Goed, zover zijn we nog niet. Nog geen tijd voor onze stamtafelgast. Dat is een kwartiertje voor het einde van het programma, ongeveer het geval. We gaan nu eerst naar de hitparade van deze week in 1986. Zometeen nemen we de top 40-lijst van toen met je door. En je gaat dan ook de complete top 3 van deze week in 1986 horen. Leuke plaatjes zijn dat, kan ik je alvast verklappen. We draaien nu eerst de alarmschijf uit diezelfde week. Dat was deze van Janet.

Amerikaanse hitlijsten. Toen schreven Janet en haar broer Michael Jackson geschiedenis. Ze werden namelijk de allereerste broer en zus die allebei als solo-artiesten nummer 1 hit scoorden in de Billboard Hot 100. Je hoorde When I Think of You van het album Control. En het nummer dat was deze week in 1986 Alarmschijf. Oftewel nummer 1 in de tipparade. Hard op weg richting de top 40 dus. Wij gaan nu kijken naar die top 40 van deze week in 1986. Lessons in Love van Level 42 was met 14 weken de langstgenoteerde plaat in de lijst. En die zakte van 19 naar 26. Er waren 7 nieuwe binnenkomers. De hoogste op 16 en de eerste al direct op 40. Dat was Spanish Heart van Gerard Joling. Op 38 kwam de Human League binnen met Human. En Gwen Guthrie kwam binnen op 36 met Ain't Nothing Going On But The Rent. Zwijgen van het goede doel was

Maar op 23, Frankie Goes to Hollywood met Rage Hard. En die hoogste nieuwe binnenkomer op 16, dat was Run DMC met Walk This Way. Hollywood Beyond, What's the Color of Money, ken je hem nog? Die ging van 39 naar 20, deze week in 86. En van 28 naar 18, het duo Hammond & West met Give a Little Love. Nieuw in de top 10 was Boris Garner met I Wanna Wake Up With You. Kwam op 9 terecht, afkomstig van nummertje 16. En van 13 naar 6 stegen de mannen van Europe met The Final Countdown. Zou uitgroeien tot een echte 80s klassieker en was nog lang niet uitgestegen in de lijst. Dan komen wij uit bij de top 3. Van 7 naar 3 ging The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range. En de bovenste twee die waren exact hetzelfde als een week eerder. Op 2 blijven staan Michael McDonald met Sweet Freedom. En stationair op 1, zoals dat zo mooi gezegd werd toen, UB40 met Sing Our Own Song. Ze komen er alle

0: Een openlijk en strijdbaar protestlied gericht tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. En in de tekst zijn ook invloeden en termen uit Zuid-Afrikaanse talen verwerkt om de strijd voor vrijheid extra kracht bij te zetten. UB40 en Our Own Song, dat was deze week in 1986 de best verkochte single in Nederland. Je hoorde ook de nummer 2 en 3 van toen. Michael McDonald met Sweet Freedom en Bruce Hornsby en The Range met The Way It Is. Zometeen is het tijd voor onze stamtafelgast. Een groep die begon onder de naam The Cut. Er zitten twee broertjes ook in die groep. En de bandnaam is afgeleid van een wijk in Berlijn. Ik denk dat het wel duidelijk zal zijn, hè? Je hoort het na deze van de Simple Minds.
1: Yeah.

0: jaren 80 schreven veel new wave en rockbands sombere nummers over gebroken harten en andere ellende. Dat was zeker niet het geval bij dit nummer. De mannen van The Simple Minds kozen met Alive and Kicking bewust voor een pure ode aan de voorspoed en het leven.
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
0: Was het met die laatste drie hints duidelijk geworden? Ik denk het wel, hè. Ik noemde ze even bewust alle drie achter elkaar. Spandau Ballet zit vandaag aan de stamtafel. De groep wordt in 1976 opgericht door zanger en tekstschrijver Gary Kemp en gitarist Steve Norman. De oorspronkelijke groepsnaam is The Cut, maar dit wordt eerst nog veranderd in The Makers om in 1979 uit te komen bij Spandau Ballet, vernoemd naar de Berlijnse wijk Spandau. In 1980 tekent Spandau Ballet hun eerste platencontract. De debuutsingle To Cut a Long Story Short wordt een top 5 hit in Groot-Brittannië. In de zomer van 1981 scoren de heren hun tot dan toe grootste hit met Chant No. 1. In 1983 komt er een ommekeer wat betreft het geluid van Spandau Ballet. De mannen verruilen hun extravagante kleding voor nette pakken en nemen het album True op. De eerste singles, Lifeline en Communication, bereiken in Engeland respectievelijk de 7e en 12e plaats. Maar met het titelnummer en de opvolger Gold is de internationale doorbraak een feit. Het vierde album Parade verschijnt in juni 1984 en met Only When You Leave, I'll Fly For You, Highly Strong en Round and Round wordt de rij hits voortgezet. Plannen voor een vijfde album moeten worden uitgesteld vanwege een rechtszaak tegen hun platenmaatschappij. In 1986 tekent Spandau Ballet bij een andere maatschappij en wordt in Dublin het meer rockgerichte Through the Barricades opgenomen. Het album wordt voorafgegaan door de single Fight for Ourselves. In 1988 verschijnt de single Raw als voorbode van het album Heart Like a Sky. De release daarvan wordt echter uitgesteld omdat de broertjes Kemp zijn gevraagd om de hoofdrollen te spelen in de gangsterfilm The Craze. Voorafgegaan door de tweede single Be Free With Your Love ziet Heart Like a Sky in september 1989 dan uiteindelijk het levenslicht. Maar tegen die tijd zijn pers en publiek afgehaakt en zelf Gary Kemp voelt

Ik had ook voor True kunnen kiezen. Of voor True the Barricades. Of voor Fight for Ourselves. Allemaal heerlijke nummers van Spandau Ballet. Maar ik heb het even puur op cijfertjes gebaseerd. Ik heb gekeken wat waren nou de twee allergrootste hits in Nederland van Spandau Ballet. En dan kom je dus uit bij de twee die ik draaide. Gold and Only When You Leave.

0: Day.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Nederland is lekker bezig.

0: de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkte aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgt op de schietpartij waarbij een 51-jarige

0: Day. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand

0: krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Waar muziek je raakt. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.